je moet dit heen. Hé hey vrienden, je wilt terug naar Pumplit. Pumplit is het, je wilt terug naar Pumplit. Je wilt die sterren, je wilt iets rustig, je weet gar niet wat voor beter nog is. Je wilt een rutje polen, je wilt een mijn collega, je wilt naar Pumplit. Going back to Pumplit. Hoe überhaupt de Laszlo woont tot Pumplit, je wilt terug naar Pumplit. Hoe Engels kan je ook niet. Nee, nee, je wilt naar Pumplit. Schön terug naar Pumplit.